0: Federale Parket opent een onderzoek naar een dvd die is opgestuurd naar de redacties van de VRT Nieuwsdienst en naar de VTM. We laten u een fragment zien.
1: Hierin staan alle details beschreven van de operatie. Het kwade oog. Het kwade oog. Lezen. Lezen.
2: Stilte.
3: Een beetje springt toch erin, een beetje springt toch erin.